Hoe moet ik het vertellen? Waar zal ik beginnen? Zoveel uren op die plekken om terug van nul te beginnen. Maar ik sta op wanneer ik val en doe steeds meer om te winnen.

Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Aarlen en Gosselin. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Aarlen en Gosselies. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Till in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de hoge venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen en we liepen heel verlegen samen. Weet je nog, onder

Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Aarlen en Gosselies. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: DHB. Het gemeentebestuur van Aalter zet het voormalige gemeentehuis van Knesselare officieel te koop. Het gaat om het pand op de plaats 14 in Knesselare. Dat was vroeger het gemeentehuis en werd na de fusie nog een contactpunt. Maar de bibliotheek en het contactpunt van Knesselare zijn ondertussen verhuisd naar de nieuwe zaal Carmina in Aalter. In het voormalig gemeentehuis gebeurt amper nog iets en daarom wordt het gebouw nu verkocht. De instelprijs bedraagt €420.000. Fietsers kunnen vanaf volgende zondag gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over de N60. Met de feestelijke opening zet de stad Oudenaarde opnieuw een stap richting een veiliger en comfortabeler fietsnetwerk. De brug moet het voor fietsers eenvoudiger en vooral veiliger maken om de drukke Gewestweg over te steken. Naast de officiële opening krijgt de nieuwe fietsverbinding ook een opvallende uitstraling. De brug wordt namelijk uitgerust met eigen verlichting, waardoor ze ook in de avonduren goed zichtbaar is. Op de flanken van de Tiegemberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tiegem bij Anzegem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Roeselare kan terugblikken op een meer dan geslaagde tweedaagse als nationale gaststad van het weekend van de klant. Als kers op de taart lokte de snoepdrop van Ameel Candy World, waarbij 1500 snoepzakjes van op grote hoogte werden uitgestrooid, een overvolle grote markt. Volgens Sam Nuiten, voorzitter van de VZW Shopping en Centrum Roeselare, kan men spreken van een bijzonder geslaagd weekend. Eind dit jaar start een efficiëntere samenwerking tussen de vier West-Vlaamse brandweerzones. De zones krijgen zicht op de beschikbare brandweervoertuigen en personeelsleden in elkaars gebied. Zo kunnen brandweerposten over de zonegrenzen heen veel performanter uitrukken. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerke uitgegroeid tot een unieke multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om gebruikers nog meer flexibiliteit aan te bieden, stelde het Middelkerkse gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement op dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Zo wordt de locatie nog aantrekkelijker voor alle soorten evenementen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het gemeentebestuur van Aalter zet het voormalige gemeentehuis van Knesselaren officieel te koop. Het gaat om het pand op de plaats 14 in Knesselaren. Dat was vroeger het gemeentehuis en werd na de fusie nog een contactpunt. Maar de bibliotheek en het contactpunt van Knesselaren zijn ondertussen verhuisd naar de nieuwe zaal Carmina in Aalter. In het voormalig gemeentehuis gebeurt amper nog iets en daarom wordt het gebouw nu verkocht. De instelprijs bedraagt €420.000. Fietsers kunnen vanaf volgende zondag gebruik maken van de nieuwe fietsbrug over de N60. Met de feestelijke opening zet de stad Oudenaarde opnieuw een stap richting een veiliger en comfortabeler fietsnetwerk. De brug moet het voor fietsers eenvoudiger en vooral veiliger maken om de drukke Gewestweg over te steken. Naast de officiële opening krijgt de nieuwe fietsverbinding ook een opvallende uitstraling. De brug wordt namelijk uitgerust met eigen verlichting, waardoor ze ook in de avonduren goed zichtbaar is. Op de flanken van de Tiegenberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tiegen bij Anzegem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Roeselaren kan terugblikken op een meer dan geslaagde tweedaagse als nationale gaststad van het weekend van de klant. Als kers op de taart lokte de snoepdrop van Ameel Candy World, waarbij 1500 snoepzakjes van op grote hoogte werden uitgestrooid, een overvolle grote markt. Volgens Sam Nuiten, voorzitter van de VZW Shopping en Centrum Roeselaren, kan men spreken van een bijzonder geslaagd weekend. Eind dit jaar start een efficiëntere samenwerking tussen de vier West-Vlaamse brandweerzones. De zones krijgen zicht op de beschikbare brandweervoertuigen en personeelsleden in elkaars gebied. Zo kunnen brandweerposten over de zonegrenzen heen veel performanter uitrukken. Sinds de opening in maart 2024 is Silt in Middelkerken uitgegroeid tot een unieke multifunctionele evenementenlocatie aan de kust. Om gebruikers nog meer flexibiliteit aan te bieden, stelde het Middelkerkse gemeentebestuur een nieuw gebruiksreglement op dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Zo wordt de locatie nog aantrekkelijker voor alle soorten evenementen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

ongeval op de snelweg E313 is aan Gele Oost een vrachtwagenchauffeur overleden. Hij was uitgestapt om een andere trucker met pech te helpen. En daarop reed nog een andere vrachtwagen hem aan. De snelweg was een tijd lang helemaal dicht. De co-piloot die vorige week de piloten aanviel en de vlucht wilde overnemen, wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv in Israël. Dat zegt Amerikaanse media. Hij zou alleen gehandeld hebben. Eerder bleek al dat hij bekend stond om zijn extremistisch gedachtegoed en dat hij daarvoor elders al geschorst was. Een Nigeriaans militair vliegtuig is neergestort op weg van Benin City naar Lagos. De 25 passagiers en 7 bemanningsleden hebben dat niet overleefd. Het vliegtuig verloor tijdens een routinevlucht alle contact met de luchtverkeersleiding. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de 3e plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de 2e plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Larrois, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Larrois ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Larrois. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging aflevering 6 is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag en dat om 5:50. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10:50 en Sterrenwensochtend is er om 11:50. Huisgenoten, dat is er om 12:00 en Clips à la carte zijn er om 11:50. Comedy is er om 12:30 en een special rond Fats Domino deel 1 is er om 1:05. Het pleintje is er om 14:00 en Mr. Johnson, dat is een film, is om 3:15. De Beverly Hillbillies is er om 16:30 en Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.330 is er om 17:50. En Mooi en Bedogenloos met aflevering 9.539 is er om 6:55. Van Droom tot Tuin is er vanavond om 7:05. De Provence is er vanavond om 7:55. En op bezoek, dat is er ook nog om 7:55.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

DHB. Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien. Het is dan nog wel zacht tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Een bestuurder moest zich in de politierechtbank in Gent verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. In de Overleijenstraat in Aalter, zone 50, werd hij geflitst met 94 per uur. De feiten deden zich voor in juli vorig jaar. De man kreeg nu een boete van €400 en een rijverbod van 21 dagen. Wie de komende weken in de buurt van enkele scholen in Oudenaarde sirenes hoort of hulpdiensten aan het werk ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. Politiezone Vlaamse Ardennen organiseert samen met Stad Oudenaarde en de andere lokale hulpdiensten een reeks veiligheidsoefeningen om de samenwerking en noodprocedures te testen. Tijdens de oefeningen wordt nagegaan hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken wanneer zich een mogelijke noodsituatie op een schoolsite voordoet. De betrokken scholen brachten leerlingen en ouders vooraf op de hoogte van de geplande oefeningen. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. Nova Campus Barnum in Roeselaren trapte maandagmiddag een wel heel bijzondere sportieve uitdaging af. De Roeselaarse middelbare school beweegt 24 uur non-stop ten voordele van het burgerinitiatief Geen Nacht op Straat. De sportieve krachttoer kadert binnen de jaarlijkse Franciscusdag, een herinnering aan de wortels van de school. Ieder jaar legt men een ander accent, deze keer koos men voor een grote activiteit. Een 51-jarige raadsheer van het Hof van Beroep in Brussel moet deze week zelf terechtstaan op beschuldiging van aanranding en familiale geweld. 2 ex-partners en een stiefdochter hebben klachten tegen hem ingediend. De raadsheer, een rechter bij een hogere rechtbank, is afkomstig uit Brugge en maakte daar ook carrière binnen de magistratuur. Later promoveerde hij naar het Hof van Beroep in Brussel. De vermeende slachtoffers dienden vorig jaar een klacht in bij de politie voor feiten die in het Brugse zou hebben plaatsgevonden. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen, werd magistraat Alexandra van Kelst van het Hof van Beroep in Antwerpen aangesteld als onderzoeksrechter. Wijkpunt West in de Timmermansstraat in Oostende werd de voorbije maanden opgewaardeerd. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. En tegelijk wordt het ook een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
5: The next train will be leaving from platform 1.
6: U luistert naar West Express met Mike West.

aflevering van de West Express. Ik doe de deur open van het hitjaar 1973 met Redbone. And we were all wounded at Wounded Knee. Blijf erbij, wordt de beste muziek uit 73. Met onder andere deze, Chai Galtrain, Go Like Elijah.

Chai Goldrain, Go Like Elijah. Oh yeah. Een grote nummer 1 uit 1973 is deze van Tony Orlando en Down. Tie a yellow ribbon round the old oak tree.

Dit jaar 1973 met Damius Russels en My Friend the Wind. Zo dadelijk ben je terug met de jongste van de familie Jasmond. Little Jimmy Jasmond en de Long-Haired Lover from Liverpool. Eerst nog 1 en 1 is 1, Nick McKenzie.

moment van de opname was hij nog maar 9 jaar. Deze Little Jimmy Osmond en I'll Be Your Long-Haired Lover from Liverpool. Een van de mooiste uit 1973. Het was ook een eendagsvlieg. Mortimer Schumann. Le Lac Majeur.

0: Riz Montes, bijgestaan door de groep Raza, wat weinigen weten, en het nummer I Know Digas. Was even de koffiediner tegen de tafel.
1: De instrumentale van het eer.
0: Die is vandaag afkomstig eveneens uit 1973 en dat wordt deze van Santana. Samba Party. Samba Party.

instrumentaalwerk van dit uur kwam van Carlos Santana en zijn mannen met Samba Party. Uit Nederland, Earth and Fire. Is het vandaag niet, dan is het morgen wel. Maybe tomorrow, maybe tonight.

Joni Kachman. En The Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight. Zo dadelijk ben je terug met Albert Hamilton, de Free Electric Band. Eerst nog Dimitri van Toren. Hey, come on.

Zeg ik alvast hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Ik laat jullie met onder andere Roger Daltrey en Gilbert O'Sullivan. En deze grote meneer, Charles Aznavour.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 11 uur.

DHB. Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien. Het is dan nog wel zacht tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 12.

0: DHB. Een bestuurder moest zich in de politierechtbank in Gent verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. In de Overleijenstraat in Aalter, zone 50, werd hij geflitst met 94 per uur. De feiten deden zich voor in juli vorig jaar. De man kreeg nu een boete van €400 en een rijverbod van 21 dagen. Wie de komende weken in de buurt van enkele scholen in Oudenaarde sirenes hoort of hulpdiensten aan het werk ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. Politiezone Vlaamse Ardennen organiseert samen met Stad Oudenaarde en de andere lokale hulpdiensten een reeks veiligheidsoefeningen om de samenwerking en noodprocedures te testen. Tijdens de oefeningen wordt nagegaan hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken wanneer zich een mogelijke noodsituatie op een schoolsite voordoet. De betrokken scholen brachten leerlingen en ouders vooraf op de hoogte van de geplande oefeningen. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. Nova Campus Barnum in Roeselare trapte maandagmiddag een wel heel bijzondere sportieve uitdaging af. De Roeselaarse middelbare school beweegt 24 uur non-stop ten voordele van het burgerinitiatief Geen Nacht op Straat. De sportieve krachttoer kadert binnen de jaarlijkse Franciscusdag, een herinnering aan de wortels van de school. Ieder jaar legt men een ander accent, deze keer koos men voor een grote activiteit. Een 51-jarige raadsheer van het Hof van Beroep in Brussel moet deze week zelf terechtstaan op beschuldiging van aanranding en familiale geweld. 2 ex-partners en een stiefdochter hebben klachten tegen hem ingediend. De raadsheer, een rechter bij een hogere rechtbank, is afkomstig uit Brugge en maakte daar ook carrière binnen de magistratuur. Later promoveerde hij naar het Hof van Beroep in Brussel. De vermeende slachtoffers dienden vorig jaar een klacht in bij de politie voor feiten die in het Brugse zou hebben plaatsgevonden. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen werd magistraat Alexandra van Kelst van het Hof van Beroep in Antwerpen aangesteld als onderzoeksrechter. Wijkpunt West in de Timmermansstraat in Oostende werd de voorbije maanden opgewaardeerd. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. En tegelijk wordt het ook een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 1

0: Er komt een nultolerantie voor beginnende bestuurders. De federale regering verlaagt volgend jaar de alcohollimiet naar 0,2 promille voor wie zijn rijbewijs nog geen 3 jaar heeft. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk noemt alcohol nefast voor elke bestuurder, maar zeker voor wie nog te weinig rijervaring heeft. Spoornetbeheerder Infrabel ondervindt ook vandaag IT-problemen. Daardoor geeft de routeplanner soms een foute dienstregeling aan. De stiptijd van de treinen en de veiligheid zijn daar wel niet door gehinderd. Gisteren waren er ook al problemen, maar het gaat niet om hacking, zegt Infrabel. Voor het eerst in 65 jaar zullen ze in de VS een Amerikaanse militair executeren met een vuurpeloton. President Trump geeft daarvoor groen licht. De man van Palestijnse afkomst is 13 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 13 militairen die naar Afghanistan zouden vertrekken. De man zegt dat hij hen doodschoot om moslims en Taliban-leiders te beschermen tegen de Amerikanen. De Britse auteur en politicus Jeffrey Archer is overleden. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller was Cain and Abel. Wereldwijd verkocht hij zo'n 300 miljoen boeken. Archer was ook parlementslid en vicevoorzitter van de Britse Conservatieve Partij. Hij was 86. En het is einde seizoen voor tennisser Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld staat aan de kant met een knieblessure en dokters raden hem af om te snel weer in actie te komen. Sinner wil zijn carrière op langere termijn niet in gevaar brengen en houdt nu rust.
1: At the moment I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%.
0: Normaal had Sinner zijn titel op het ATP-toernooi van Turijn willen verlengen, maar dat gaat dus niet door. De zon komt er vanmiddag overal door en dan is het 23 graden warm. Morgen begint nog mooi, maar later op de dag komen er stevige buien aan. Het blijft voorlopig wel zacht najaarsweer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Een bestuurder moest zich in de politierechtbank in Gent verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. In de Overleijenstraat in Aalter, zone 50, werd hij geflitst met 94 per uur. De feiten deden zich voor in juli vorig jaar. De man kreeg nu een boete van €400 en een rijverbod van 21 dagen. Wie de komende weken in de buurt van enkele scholen in Oudenaar de sirenes hoort of hulpdiensten aan het werk ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. Politiezone Vlaamse Ardennen organiseert samen met Stad Oudenaarde en de andere lokale hulpdiensten een reeks veiligheidsoefeningen om de samenwerking en noodprocedures te testen. Tijdens de oefeningen wordt nagegaan hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken wanneer zich een mogelijke noodsituatie op een schoolsite voordoet. De betrokken scholen brachten leerlingen en ouders vooraf op de hoogte van de geplande oefeningen. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. Nova Campus Barnum in Roeselare trapte maandagmiddag een wel heel bijzondere sportieve uitdaging af. De Roeselaarse middelbare school beweegt 24 uur non-stop ten voordele van het burgerinitiatief Geen Nacht op Straat. De sportieve krachttoer kadert binnen de jaarlijkse Franciscusdag, een herinnering aan de wortels van de school. Ieder jaar legt men een ander accent, deze keer koos men voor een grote activiteit. Een 51-jarige raadsheer van het Hof van Beroep in Brussel moet deze week zelf terechtstaan op beschuldiging van aanranding en familiale geweld. 2 ex-partners en een stiefdochter hebben klachten tegen hem ingediend. De raadsheer, een rechter bij een hogere rechtbank, is afkomstig uit Brugge en maakte daar ook carrière binnen de magistratuur. Later promoveerde hij naar het Hof van Beroep in Brussel. De vermeende slachtoffers dienden vorig jaar een klacht in bij de politie voor feiten die in het Brugse zou hebben plaatsgevonden. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen werd magistraat Alexandra van Kelst van het Hof van Beroep in Antwerpen aangesteld als onderzoeksrechter. Wijkpunt West in de Timmermansstraat in Oostende werd de voorbije maanden opgewaardeerd. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. En tegelijk wordt het ook een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximaal.

België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82, hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58, hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentree na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.com.

0: Een bestuurder moest zich in de politierechtbank in Gent verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. In de Overleijenstraat in Aalter, zone 50, werd hij geflitst met 94 per uur. De feiten deden zich voor in juli vorig jaar. De man kreeg nu een boete van €400 en een rijverbod van 21 dagen. Wie de komende weken in de buurt van enkele scholen in Oudenaarde sirenes hoort of hulpdiensten aan het werk ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. Politiezone Vlaamse Ardennen organiseert samen met Stad Oudenaarde en de andere lokale hulpdiensten een reeks veiligheidsoefeningen om de samenwerking en noodprocedures te testen. Tijdens de oefeningen wordt nagegaan hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken wanneer zich een mogelijke noodsituatie op een schoolsite voordoet. De betrokken scholen brachten leerlingen en ouders vooraf op de hoogte van de geplande oefeningen. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. Nova Campus Barnum in Roeselare trapte maandagmiddag een wel heel bijzondere sportieve uitdaging af. De Roeselaarse middelbare school beweegt 24 uur non-stop ten voordele van het burgerinitiatief Geen Nacht op Straat. De sportieve krachttoer kadert binnen de jaarlijkse Franciscusdag, een herinnering aan de wortels van de school. Ieder jaar legt men een ander accent, deze keer koos men voor een grote activiteit. Een 51-jarige raadsheer van het Hof van Beroep in Brussel moet deze week zelf terechtstaan op beschuldiging van aanranding en familiale geweld. 2 ex-partners en een stiefdochter hebben klachten tegen hem ingediend. De raadsheer, een rechter bij een hogere rechtbank, is afkomstig uit Brugge en maakte daar ook carrière binnen de magistratuur. Later promoveerde hij naar het Hof van Beroep in Brussel. De vermeende slachtoffers dienden vorig jaar een klacht in bij de politie voor feiten die in het Brugse zou hebben plaatsgevonden. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen, werd magistraat Alexandra van Kelst van het Hof van Beroep in Antwerpen aangesteld als onderzoeksrechter. Wijkpunt West in de Timmermansstraat in Oostende werd de voorbije maanden opgewaardeerd. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. En tegelijk wordt het ook een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: beste radiovrienden van Radio Meteo. We zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

draai te hebben. Paul Severs ging nog eens gasduinen in al zijn grote hits. Dansen in de discotheek. We gaan naar Coldplay. Altijd fijn om ze erbij te hebben.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: weinig in zijn soort. Hit kampioen. Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
1: Oh my god.
0: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort. Hitkampioen. Dit is een hitkampioen.

noemen ze zo'n one-hit wonder uit Frankrijk. Thierry Pastel en un coup de folie. Dit uur heb ik nog voor jou Barbara Dex en Johannes Guénard.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82, hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58, hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hooggerechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentree na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Baila van Zucchero, wat Italiaans is voor suiker. De Italiaan kreeg deze bijnaam van een lerares. Waarom? Tja, daar hebben we het raden naar. Een goede middag met je vrienden.

1974, de wereld was toen in de greep van kung fu. Mede door de televisieserie gespeeld door David Carradine en voor Carl Douglas was deze kung fu fighting een ware succes. Paul McCartney en Michael Jackson's

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Never Let Her Slip Away. Andrew Gold, die actief was als studiomuzikant en in de jaren 70 enkele internationale hits scoorde. Samen met Graham Goldman van 10cc vormde hij in de jaren 80 de band Wax met het gekende nummer Bridge to Your Heart. Voor een man is een leugen een laatste toevlucht, voor een vrouw is het de eerste hulp. Fleetwood Mac, Little Lies.

Beiden sloegen de handen in elkaar in de herfst van 2014 en kwamen zo tot deze funky plaat. Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk. Toen Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, deze track uitbracht als voorloper van zijn album Down FM, wist je meteen welke richting hij uitging. Een duistere, pompende disco-vibe. Adem diep in, take my breath.

Een ijzersterk nummer van 37 jaar oud, Jewel, een nummer van de Duitse band Propaganda. In een thuisland Duitsland was het helaas een bescheiden hit, maar bij ons was het dan wel een knaller in de hitlijsten.

0: Smash Mouth met All Star. Een track die vaak gebruikt werd in films, waaronder Inspector Gadget en Mystery Man van 1999. Voilà, ik ga nog een dansje placeren, zie, op de tonen van Kenny Loggins. Allee, proberen hè. Maak er nog een fijne dinsdag van, geniet van de collega's en tot donderdag. Bye bye.
1: Peter Monsieur. Ja.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 6 uur.

0: Een bestuurder moest zich in de politierechtbank in Gent verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. In de Overleijenstraat in Aalter, zone 50, werd hij geflitst met 94 per uur. De feiten deden zich voor in juli vorig jaar. De man kreeg nu een boete van €400 en een rijverbod van 21 dagen. Wie de komende weken in de buurt van enkele scholen in Oudenaarde sirenes hoort of hulpdiensten aan het werk ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. Politiezone Vlaamse Ardennen organiseert samen met Stad Oudenaarde en de andere lokale hulpdiensten een reeks veiligheidsoefeningen om de samenwerking en noodprocedures te testen. Tijdens de oefeningen wordt nagegaan hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken wanneer zich een mogelijke noodsituatie op een schoolsite voordoet. De betrokken scholen brachten leerlingen en ouders vooraf op de hoogte van de geplande oefeningen. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. Nova Campus Barnum in Roeselare trapte maandagmiddag een wel heel bijzondere sportieve uitdaging af. De Roeselaarse middelbare school beweegt 24 uur non-stop ten voordele van het burgerinitiatief Geen Nacht op Straat. De sportieve krachttoer kadert binnen de jaarlijkse Franciscusdag, een herinnering aan de wortels van de school. Ieder jaar legt men een ander accent, deze keer koos men voor een grote activiteit. Een 51-jarige raadsheer van het Hof van Beroep in Brussel moet deze week zelf terechtstaan op beschuldiging van aanranding en familiale geweld. 2 ex-partners en een stiefdochter hebben klachten tegen hem ingediend. De raadsheer, een rechter bij een hogere rechtbank, is afkomstig uit Brugge en maakte daar ook carrière binnen de magistratuur. Later promoveerde hij naar het Hof van Beroep in Brussel. De vermeende slachtoffers dienden vorig jaar een klacht in bij de politie voor feiten die in het Brugse zou hebben plaatsgevonden. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen, werd magistraat Alexandra van Kelst van het Hof van Beroep in Antwerpen aangesteld als onderzoeksrechter. Wijkpunt West in de Timmermansstraat in Oostende werd de voorbije maanden opgewaardeerd. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. En tegelijk wordt het ook een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Er zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zette weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030... niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jongeman dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de start van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche Chimay Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jenno Bergmoes, Lionel Damignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

отдыхаем хорошо. Давай. Отдыхаем хорошо.

0: Een bestuurder moest zich in de politierechtbank in Gent verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. In de Overleijenstraat in Aalter, zone 50, werd hij geflitst met 94 per uur. De feiten deden zich voor in juli vorig jaar. De man kreeg nu een boete van €400 en een rijverbod van 21 dagen. Wie de komende weken in de buurt van enkele scholen in Oudenaar de sirenes hoort of hulpdiensten aan het werk ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. Politiezone Vlaamse Ardennen organiseert samen met Stad Oudenaarde en de andere lokale hulpdiensten een reeks veiligheidsoefeningen om de samenwerking en noodprocedures te testen. Tijdens de oefeningen wordt nagegaan hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken wanneer zich een mogelijke noodsituatie op een schoolsite voordoet. De betrokken scholen brachten leerlingen en ouders vooraf op de hoogte van de geplande oefeningen. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. Nova Campus Barnum in Roeselare trapte maandagmiddag een wel heel bijzondere sportieve uitdaging af. De Roeselaarse middelbare school beweegt 24 uur non-stop ten voordele van het burgerinitiatief Geen Nacht op Straat. De sportieve krachttoer kadert binnen de jaarlijkse Franciscusdag, een herinnering aan de wortels van de school. Ieder jaar legt men een ander accent, deze keer koos men voor een grote activiteit. Een 51-jarige raadsheer van het Hof van Beroep in Brussel moet deze week zelf terechtstaan op beschuldiging van aanranding en familiale geweld. 2 ex-partners en een stiefdochter hebben klachten tegen hem ingediend. De raadsheer, een rechter bij een hogere rechtbank, is afkomstig uit Brugge en maakte daar ook carrière binnen de magistratuur. Later promoveerde hij naar het Hof van Beroep in Brussel. De vermeende slachtoffers dienden vorig jaar een klacht in bij de politie voor feiten die in het Brugse zou hebben plaatsgevonden. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen, werd magistraat Alexandra van Kelst van het Hof van Beroep in Antwerpen aangesteld als onderzoeksrechter. Wijkpunt West in de Timmermansstraat in Oostende werd de voorbije maanden opgewaardeerd. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. En tegelijk wordt het ook een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus.

Er zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem-linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zette weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030... niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jonge man dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de start van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche Chimay Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jeno Bergmoes, Lionel Tamignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

In Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ullus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ullus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Goedenavond, Radio Meteor.
3: Studio Isegem.

van harte welkom, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Dit is Sundance. We begonnen met ATB, Let You Go Airplay hier op jouw hitradio.

De muziek komt vandaag ook uit Dream Dance. 25 jaar Dream Dance van het jaar 2021. Vijf jaar terug in de tijd met deze gezellige muziek. Dit was Tyla 2XLC met Can You Feel the Silence? Hier op jouw Hit Radio, Swedish House Mafia. En dit nummer heet Don't You Worry Child.

De grootste hits en de grootste beats. Hier in Sundance. Je hoorde Svensson en Gielen met Twisted. Op jouw hitradio. En dit is Darude met Sandstorm. Maximum Power. Wij knallen de beats door je speakers. Maximum Music, Maximum Power, daar gaan we dan!

Na deze rave muziek hoort u nu muziek van Members of Mayday, Sonic Empire en daarna nog muziek van Sash, Encore une fois, hier op jouw hitradio. Maximum power.

Lekker die beats laten knallen door je speakers hier in Sundance. Je hoort de muziek van Nostrum met Brian Chilt. De vakantie is voorbij, maar we gaan nog even naar de beach met deze hier van Nolan & Kane, Beach Ball. Beleef opnieuw je jeugd. Dat zullen er wel veel gezegd hebben in dit afgelopen uur. Ja, de laatste nootjes komen eraan. Voor we afsluiten met presentatiewerk.

gaan luisteren naar 25 jaar Dream Dance. The best of 25 jaar Dream Dance van het jaar 2021. 5 jaar terug in de tijd met wat muziek tussen de jaren 90 en daartussen. In deze actuele programmatie Millennium Dance. Volgende week ben ik er graag terug voor een nieuwe aflevering. En hebt het misschien ook al gehoord, onze nieuwe jingles zijn er ook al bij. We gaan mee met onze tijd. Mocht u reacties hebben, dat kan altijd via citymusic-izehem@hotmail.com. Dat is citymusic-izehem@hotmail.com. Ik ga je groeten met deze Joint Operations Center en Kate Miles. En het nummer heet Behind the Silence. Graag tot volgende week. En u hoort nog onze muziek tot en met de tijd zijn van dit radiostation.

In Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ullus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ullus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

to me.

In Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ullus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in een opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ullus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitaire tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

In Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ullus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ullus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: Het nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE Team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.